van vroeger. Vandaag is het doen weer nog waar. Met ons wij bij niets die zag van de wandelpoel al rijk.